It is Joe Gold.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
4: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijs, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen en dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
3: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer omzet mogen genereren zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond de 19 graden.
5: Zeg Sander Grim, deze ochtend is dat bijna compleet fout gegaan. Hadden we een mooi geanimeerd telefoongesprek onderweg naar hier. Anke en ik waren ons leven weer aan het vertellen tegen elkaar. Plotseling nog een rare kraak op de lijn en alles verbroken. Ik kon Anke gewoon 10 minuten niet bereiken.
6: De lijn was dood.
5: En toen ik Anke hoorde, was het met trillende stem.
7: Oei.
5: En zei ze, ik heb de hel meegemaakt, Sven.
6: Ja.
5: Afschuwelijk.
6: Het was niet normaal aan het gieten. Ja. Je zag, maar hier, ik kwam aan en Sander zei, wat was dat op de baan? Ik schoof van links naar rechts.
5: Ja.
6: Het was afschuwelijk onderweg.
5: Het was een lichte paniek.
6: Ja.
5: En zeg, maar wat gebeurt er dan letterlijk op dat moment?
6: Ja.
5: Het klinkt echt alsof je gecrashed bent, maar je duwt gewoon je telefoon af.
6: Ja, maar ik denk dat het ook even slechte verbinding was.
5: Maar
6: toen belde jij terug.
5: Krak.
6: Maar jij belde terug en toen dacht ik ga niet opnemen, want ik ben nog niet uit de gevarenzone.
5: Ja, maar dan voel ik mij dus wel heel ongerust. Als zo abrupt geëindigd is.
6: Maar
5: ik ben dan bezorgd.
6: Handen op het stuur, dubbel pinkers opgezet.
5: Ja.
6: Ik was 70 aan het rijden op de E314, maar ik was niet alleen. We waren met een hele kolonne allemaal 70 aan het rijden.
5: En er was één
6: camion die ons allemaal had ingehaald.
5: Maar
6: dat was echt gevaarlijk.
5: Even voor die lijn wegvalt, moet je zeggen, Sven, het is hier even gevaarlijk, tot straks. Want ik denk dan, die hangt ergens in de vangrail. En dat zou ik spijtig vinden, want zit ik hier alleen 4 uur lang. Het
6: zou
5: lastig zijn om de radio te maken.
6: Dat wordt saai, ik weet het. Maar ik ben er toch, hè. Halleluja.
5: Zijn we graag door de wind, door de regen, dwars door alles heen, zijn we er weer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: We zijn vandaag, beste vrienden, woensdag 3 juni. Regenachtig gestart, gaat ook geen topdag worden. Tenzij voor één van onze luisteraars, want deze 3 juni wordt een heel belangrijke dag voor haar. Want ze heeft een missie. Een missie die ze zeker gaat volbrengen met onze steun.
1: Vicky, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Ja. Oh, het komt wel heel dichtbij met die Mission Impossible tune, hè?
2: Ja, nogal, ja.
1: Maar vertel eens, wat heb jij ons al gestuurd nog voor 6 uur? Want toen kon je al niet meer, zat je te trappelen van ongeduld om die missie uit te voeren. Vertel.
0: Wat ga je doen vandaag, Vicky?
1: Vicky!
3: Vicky is weg.
1: Oh nee, dat kan toch niet? Ja, maar ze is schrikken.
3: Zeg Mission Impossible op dit manier.
1: Je hebt het gejinxed.
3: Ja, nee, ja, maar ja.
1: Ah, ik ga ze terugbellen.
3: Ja, zo'n goede missie. Die
1: Vicky, ben je er terug?
3: Ah, ze is er terug of wat? Ja, maar Vicky,
1: maar,
3: ja.
1: Maar wat, ik bedoel, nu blijven. Waar zat je?
2: Mijn auto is terug op mijn gsm, is terug op mijn auto geschakeld.
1: Ja, ik had gezegd, zet dat bluetooth even uit. Maar Vicky, vertel eens, wat ga je nu doen vanochtend?
2: Ik heb een nieuwe job en ik werk hier nu 2 maanden, maar ik heb gemerkt dat de radio op NMNM staat.
3: Ai.
2: En ja, dat willen we niet, dat willen we niet.
3: Nee, dat willen we niet, hè.
2: Dus we gaan vandaag nog eens proberen om die op Joe te krijgen.
1: Ja, je zei van, I love mijn nieuwe job, maar ik vind het vreselijk, die radiokeuze.
2: Ja, verschrikkelijk, echt. Ja, op mijn vorige job heb ik het ook moeten aanpassen, dus ja, we gaan dat nu nog eens proberen.
1: Oh, en dat was gelukt op je vorige job?
2: Ja.
1: Oh, maar dit gaat opnieuw lukken. En zeker met die 90s week, want je zei, ik heb al heel veel moeten missen op mijn nieuwe job.
2: Ja, niet leuk. Als ik dan in mijn auto kom, dan hoor ik wat ik allemaal gemist heb. Dus ja.
1: Oh, wel. Wat is je nieuwe job? We gaan een beetje druk zetten eigenlijk. Waar zit je?
2: Ik werk bij Joka in Brugge.
1: Ah, wat is dat?
2: Een verdeler van fijne vleeswaren.
3: Ah, oké. Okay. Zeg maar druk samen met mij. Als ik een goede reclame voor Joka maken, de beste fijne vleeswaren van heel Brugge en omstreken.
1: Ja.
3: Dat hebben ze nog niet gezegd op M&M, hè? Nee. Ten afgeet daar geen vlees, denk ik.
1: Ja, voilà.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
12: Joe Gold.

0: Sven en Anke.
1: In de provincie Luik in ons land zit het nog een beetje anders in elkaar. Er is een nieuwe onderwijshervorming doorgevoerd door de Waalse minister van Onderwijs, want daar moeten ze ook keihard besparen. Zeer groot begrotingstekort, dus ja, productiviteit in het onderwijs moet opgevoerd worden enzovoort. Allerlei decreten die door de strot van de leerkrachten worden geramd om geld binnen te halen. En die leerkrachten zeggen, no way.
2: José.
1: Dat gaat niet gebeuren. En hun grootste protestactie die ze nu doen daar in de provincie Luik is een beslissing die ze genomen hebben om alle examens in het middelbare onderwijs niet te laten plaatsvinden nu in de maand juni.
2: Dat vind ik nu nog eens een goede stakingsactie. Daar hebben de mensen nog een keer iets aan. In plaats van dingen te blokkeren. Of in plaats van mensen in de file op te sluiten of ergens anders een beetje gevangen te houden.
1: Nu, je zegt dat, maar daar zit nou wel een beetje nuance aan dat verhaal. Want als je als leerling het tijdens het jaar niet 100% goed gedaan hebt en je denkt, die examens gaan het voor mij wel oplossen. Er wordt nu gekeken naar de punten van het volledige jaar natuurlijk. Hè. Dan heb je wel een klein probleem.
2: Ik dacht dat iedereen gratuit naar het volgende jaar. Dan was ik al gejost, want ik moest het wel hebben van die eindpunten.
1: Ja. Wat zou jij doen als het... Stel je voor, je bent 20, 30 jaar, je zit in het derde, vierde middelbaar of zoiets. Ja. Ja. En het nieuws komt nu, geen eindexamens dit jaar.
2: Oh shit,
1: jaar.
2: En je had dagelijks werk verpest.
1: Bijvoorbeeld, ja.
2: Dan kwam ik in opstand, hè.
1: Ah, ja, voilà.
2: Natuurlijk. Ja, eigen hakje redden, maar ik heb het alles gehad, het vierde middelbaar.
1: Wat heb je alles gehad?
2: Geen examens moeten doen.
1: Ja. Was er staking of wat?
2: Nee. Ik
1: Was je een topsporter in competitie?
2: Wacht. Dit is eigenlijk heel erg. Ik zat het vierde middelbaar en ik was altijd moe. Maar moe. Onverklaarbaar moe. En de dokter dacht, dat gaat sowieso... Klierkoorts.
1: Ah ja,
2: dat hoor je eigenlijk nooit meer. Klierkoorts, bestaat dat nog eigenlijk? Maar toen was dat schering en inslag. Als je moe was, klierkoorts. Ja, dat zit lang in je lijf en in je bloed. Maar dan moet je bloed laten nemen en dat duurt dan nog een paar dagen. En het was tijdens de cruciale dagen dat ik het had. Ja, en de school had dan eigenlijk compassie van, oh, klierkoorts. Ja, vervelend. Ja. Lab. Oké, laat ze maar naar het vijfde middelbaar gaan. En pas daarna...
1: Bleek dat geen klierkoorts
2: was. Nee.
1: Je bent gewoon doorgegaan uit compassie.
2: Ja?
1: En je had helemaal...
2: maar ik had wel goede punten. Allee, ik bedoel, ik was niet de primus van de klas, hè. Maar het was ook niet dramatisch. Allee, het was oké. Okay. Ik weet echt dat alleen die van geschiedenis zei, ik wil toch graag dat ze mijn vak zou doen. Ja, dat de rest, die werd dan overruled eigenlijk, hè. Door al die anderen die zeiden van, het is oké. Okay. Ze heeft klierkoorts, dat meisje gaat nog moeten recupereren in de zomermaanden.
1: Het is
2: dat is niet.

0: half zeven. Een tip voor een preventief gezond leven.
1: Ja, er is een heel bijzondere vrouw in Limburg. Ze heet Serap Kaan. Uh-huh. Weet je nog dat ik lang geleden een column schreef in Belang van Limburg? Die pagina werd na mij ingenomen door een prachtige vrouw die ongeneeslijk ziek is. Uh-huh. En die heel mooi schrijft. Ze heeft ook een blog, Een Kijk in Mijn Hart. Daar is ook een podcast van. Je kan haar volgen op alle socials. Het is echt een aanrader om te volgen. En we hebben haar opgebeld, want ze heeft echt een hele, hele belangrijke tip voor ons allemaal. Goedemorgen, dag Serap.
2: Dag Serap.
3: Goedemorgen, Anke en Stijn, en bedankt voor je lieve woorden.
1: Ja, maar ik meen het oprecht. Hè. We hebben elkaar alles ontmoet. Jij bent zo een innemende persoonlijkheid. En daarom vind ik het heel fijn dat we nu even kunnen bellen. Want je hebt nieuws. Vertel eens.
3: Ja, ik ben dus ongeneeslijk ziek. Ik heb uitgezaaide baarmoederhalskanker. Mm-hmm. En wat niet iedereen weet, is dat baarmoederhalskanker veroorzaakt wordt door een virus, een HPV-virus noemt het. En het goede nieuws is dat er sinds 1 juni voor alle 19-jarigen tot 30-jarigen het vaccin gratis is. Dat was vroeger niet. Je moest dat uit je eigen zak betalen. En nu is dat gratis. Dus ik hoop door mijn verhaal te vertellen dat ik andere mensen kan aanzetten of twijfelaars of mensen die wel in hun hoofd hadden van doe het, want mijn ziekte kon echt vermeden worden als ik vroeger een vaccin had gehad.
1: Ja. Ja, want hoe zit dat nu eigenlijk met het CLB op school? Hoe wordt dat gegeven aan leerlingen? Is dat een vrije keuze vaccin? Had jij dat destijds ook aangeboden?

0: scholen gekregen of niet?
1: Nee, toen ik 12 jaar was, was in 1999, dus dat is precies een eeuwigheid geleden. Het vaccin is pas, ja, wordt pas geïntroduceerd op school sinds 2010 voor meisjes.
0: Ja.
1: En dan sinds 2019 voor jongens en meisjes. Dus okay. Nu krijgen kinderen dat standaard van het CLB, op school via CLB. Maar de ouders moeten dat ook nog eens goedkeuren. Dus dat betekent, daar loopt ook stroef. Er zijn veel ouders die nog twijfelen op de brief laten liggen, waardoor er heel veel kinderen niet gevaccineerd worden, wat heel spijtig is. En dan nu is er een inhaalbeweging eigenlijk voor de groep die vroeger niet gevaccineerd is.
0: Ja.
1: En ik vrees dat gewoon een berichtje op een nieuwsartikel die mensen niet gaat aanzetten om effectief naar de huisarts te gaan. En ik hoop heel hard met mijn getuigenis omdat mensen dat wel doen.
0: Ja, maar tot welke leeftijd is het nog interessant om dat in te halen?
1: Ze zeggen nu tussen 19 en 30, maar ik vind eerlijk gezegd dat iedereen het vaccin mag gaan nemen. Want ook al is er een kleine kans dat je beschermd wordt tegen kanker, ik zou die altijd nemen.
2: Ja.
1: Want als je één keer kanker hebt, er is echt geen weg meer terug, geloof mij. En dan is er ook nog een kans dat je ongeneeslijk kunt verklaard worden. Bij mij dachten ze ook dat ik ging genezen in het begin, maar je weet nooit hoe de ziekte gaat evolueren. Maar wat je wel kan doen, is je gezondheid niet vanzelfsprekend nemen en je laten beschermen.
2: Wat zeg je dat voor mensen die het niet zouden weten? En ik wist het niet, ik heb het echt moeten opzoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er echt nog nooit van gehoord.
1: Ah, ja.
2: Is blijkbaar een veel, want we zitten nu maar over te praten, maar het is een veel voorkomend virus blijkbaar.
0: Het HPV-virus.
2: Ja, ik had het nog nooit gehoord. Dus ja, stel je voor. Dat,
1: oh,
2: via...
1: dat is wel niet goed, Sven.
2: Nee, maar ja, maar goed. Ja, maar misschien...
1: dat er nog veel werk aan de winkel is.
2: Veel van de, mensen, veel van de mensen die luisteren wellicht ook niet. Het is via seksueel contact wordt het overgedragen. Sommige soorten kunnen fratten veroorzaken, andere dus op lange termijn. En baarmoederhalskanker. En ja, je kunt dat niet aan doen als je dat krijgt op een bepaald moment.
0: En mannen ook, hè?
2: En mannen ook.
0: Ja, mannen krijgen ook verschillende kankers, kunnen daar verschillende kankers
2: door
0: krijgen.
2: En door dat virus, hè? Dus ja, dus in die zin super, super belangrijk dat je het vermeldt.
0: Ja.
2: En dat je weet dat het nu ook uitgebreid wordt, dat meer mensen er kunnen tegen beschermd worden. Ja, ik vind het heel fijn en heel sterk.
0: Goed dat jij dat nog eens vraagt, want ik ken dat wel heel goed, dat HPV-virus.
2: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Dus,
2: En Sander is de zoon van een dochter, jij kent het ook niet, hè, Sander?
1: Mannen,
2: en mannen zijn drager, hè? Voilà, dat is het. Hè. Dus
1: mannen kunnen ook dragen zijn en daarom is het zo belangrijk dat mannen dat ook doen. Dat ze niet zeggen, ah ja, vrouwen moeten zich maar beschermen. Mm-hmm. En dan geven mannen het allemaal door. En inderdaad, het is seksueel overdraagbaar, maar het is ook gewoon huid-op-huid contact.
2: Kijk,
1: dus je kan het zo snel krijgen en het is heel besmettelijk. Iedereen heeft het al eens gehad zonder dat hij het of zij het weet.
0: Amai.
1: En sommigen... echt vogels zoals mij, krijg je dan.
2: Sera, dank je wel dat je dat zo duidelijk hebt gezegd. En eens naar de dokter gaan en vragen.
1: Heel graag gedaan.
0: Heel
1: en heel erg bedankt om mij te bellen daarvoor.
0: Ja, en volg haar maar op Instagram en, op, en naar een podcast. Een kijk in mijn hart. Daar vind je eigenlijk alles van Sera kan. Dank je wel, lieve schat. Tot later.
2: Dank je.
1: Fijne dag. Bye.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Sven en Anneke.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Ah, we gaan voorzichtig zijn met het vel van de beer natuurlijk. Er wordt hier niks verkocht deze ochtend. Maar boost voor het WK. Kop de krant, want we hebben gewonnen. Hè. De Rode Duivels hebben gisteren een oefeninterland tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. En beetje bij beetje sluipt dan toch de WK-gekte, zou ik niet kunnen zeggen. Maar het WK-gevoel sluipt er ook in. Volgende week mogen wij bekendmaken welke grote meneer onze reporter gaat worden voor het WK. Speciaal in het ochtendteam komt hij. Het is echt een transfer van je welste. Maar wat ook aan het gebeuren is dat de Panini-stickerboeken weer razend populair zijn. Kinderen ruilen weer fanatiek hun stickers om een album vol te krijgen. Het gaat over 980 stickers die erin moeten in zo'n boek. Ja, van de 48 deelnemende landen. En dat zorgt soms voor spanningen en ruzies tijdens de speeltijd. Op die manier hebben zelfs sommige scholen ingegrepen en beslist, bijvoorbeeld de basisschool De Zonnebloem in Antwerpen, dat de stickerboeken niet langer worden toegelaten. Zeggen, kinderen maken ruzie over welke sticker van wie is. Leerkrachten hebben geen controle meer over de ruilen, zegt de directeur. Leerlingen die toch stickers meebrengen, moeten ze afgeven en krijgen ze pas op het einde van de week terug.
3: Maar ik persoonlijk, bij ons op school is dat niet met die Panini-stickerboeken. Want vroeger kon je dat in een krantenwinkel kopen. En wat was dat dan zo? 20 frank voor een zakje met 5 stickers?
2: Ja, de prijs weet
3: werkte dat zo?
2: Ja. Het eerste WK-stickerboek van Panini verscheen in de aanloop naar het WK van 1970 in Mexico. Werd gewonnen door Brazilië. En daarna is het echt een wereldwijd fenomeen geworden. Maar ja, statistisch gezien moet je gemiddeld 7300 stickers kopen om je plakboek deze keer vol te krijgen.
3: Wat een kwats.
2: En dat kost 1600 euro om er te geraken. Ja.
3: En als het maar niet af is, is het stom.
2: Ja.
3: Want dan heb je zo iets onaf.
2: Slim, hè?
3: En je krijgt 1000 keer dezelfde dubbel. Oh, wat een, ik vind die Panini zo'n rommel.
2: Grim, hebben de twee boys bij jou thuis een boek,
4: ja,
2: of niet?
4: Ja, maar net om die reden delen ze een boek.
2: Ah, ze delen
5: hem? Ja, maar mooi.
2: Dat is toch ook niet evident om dingen.
3: Hebben ze elkaars kop nog niet ingeslagen?
4: Nee, ze delen een boek in de hoop het zo snel mogelijk vol te krijgen. Natuurlijk.
2: Ja, en hoe gaat het? Schiet het op?
4: Boch.
2: Boch. En hoe vaak mogen ze kopen van jullie?
4: Maar ze kopen niet alleen. Ik denk dat er ook pakjes bij cola-verpakkingen zitten. En
3: echt?
2: Ja. Okay.
3: En dan vragen
4: ze ook aan vrienden en familie om die stickers te verzamelen.
2: Als dat is, jongen. Ik zuip Quinico Cola Light. Als dat er ook bij zit, dan verzamel ik mee voor jou.
3: Oh, we hebben toch ook allemaal blikjes bij de flessen dan?
4: De flessen,
3: of zo?
4: Ja.
3: Oh, ja, dat hebben we niet. Alleen de blikjes hebben wij, Sven. Ja, dan kunnen wij niet meedragen aan dit drama.
2: Ah, sorry. Ik zal misschien overschakelen voor de gasten. Wat wil je dan doen?
3: Oh, die Panini, ik vind het echt stom. Echt stom.
2: Ja, stom.
3: Mag ik dat zeggen? Die stickersboeken. Ik bedoel, dat is toch... Niemand heeft ooit een heel vol boek. En als het dan onaf is, dan is het toch niet leuk?
2: Ja. Het is het plezier van het verzamelen. Hè. Bedoel,
3: het plezier, ja.
2: Ja, de gasten hebben er toch een lol in. Hè?
4: Zeker.
2: Ja,
3: voorlopig wel.
4: De tafel ligt vol.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
8: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
7: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. Zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor 50.000 euro aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
9: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
7: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
10: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk dat Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd hem scoren.
7: Zaterdag oefenden de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
6: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
4: 70s
6: en meer.

0: Vogelen of vissen?
1: Vogelen of vissen, dat doen ze elke donderdagavond. Ja, wij kunnen zo moeilijk kiezen. Wij doen gewoon vanochtend voor eenmalige versie vogelen en vissen. Ik begin met vissen, als je het goed vindt. Het
2: staat en ik ga vogelen.
1: Ja, jij gaat vogelen. Het is allebei grim in het nieuws. Er is een koppel van in de 90 die krijgen eigenlijk het geld dat van hen gestolen is via phishing, vandaar de vissen, terug. Dat heeft de rechtbank beslist. Die waren er opgelegd door een valse bankmedewerker. En eigenlijk zegt de bank dan altijd, ja, jij moet kunnen bewijzen dat je niks verkeerd gedaan hebt. En nu wordt dat eigenlijk omgekeerd. De bank moet echt kunnen aantonen dat jij iets echt grondig verkeerd hebt gedaan. Want de bank kan nu zeggen, wij vinden dat je iets grondig verkeerd hebt gedaan. Maar ze moeten het echt kunnen aantonen en anders moeten ze de centen terugbetalen. En dat is wel een soort van opluchting natuurlijk. Hè? En die oude mensen in de 90, ja, wat weten die veel, zeg. De bank moet het geld terugbetalen. Dus qua vissen vind ik het al scoren deze ochtend.
2: Ik heb ook een heel goed vogelbericht eigenlijk. Het gaat over de oranje voorhoofd kakari.
1: Ik ken die niet.
2: Ja, dat is een vogel uit Nieuw-Zeeland. Was met uitsterven bedreigd. Er waren er echt maar een paar honderd van of zo. Maar gelukkig was daar ineens het koppel Nacho en Trixie.
1: Goeie namen.
2: Manneke en een vrouwke, die hebben in 2 jaar tijd samen al 55 kindjes gemaakt.
1: Oh my, proficiat.
2: En daardoor hebben ze meer dan 10% van de totale populatie hebben zij ervoor gezorgd eigenlijk, in no time. Dus eigenlijk mijn vraag, stel nu, hypothetisch, hè, dat wij zo, dat er heel weinig mensen waren. Ja. Hè, en er moest een koppel eigenlijk zo beginnen vogelen om toch het bestaan van de mensheid te garanderen.
1: Ja.
2: Zou jij met mij die uitdaging aangaan? Zou jij eigenlijk een beetje met mij, zoals Nacho en Trixie, samen vogelen voor het welzijn, voor de maatschappij, voor de wereld, voor de mensheid? Zou je dat doen met mij?
1: Een antwoord is heel duidelijk, Anke. Dan ga ik vissen.

0: voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora!
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s, 70s en meer.
11: Joe Gold.

0: Sven en Anke.
1: Schrok mij toch even, want er staat vandaag letterlijk gedrukt in de krant, beste vrienden. Je weet, als je pech hebt, je staat met pannen langs de kant van de weg. Eerst fluohesje aandoen en dan de gevaren driehoek zetten. Dat is de volgorde. Papa in paniek bellen of je man, dat is voor later. Maar eerst moet je die twee dingen doen en dat gaat veranderen, want die gevaren driehoek, dat is binnenkort helemaal over en out. Stef Willems van Vias, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
1: Hey. Ja, dat is de minister heeft het aangekondigd. Vind je dat goed nieuws?
2: Wij zijn niet verrast in die zin dat die gevaren driehoek, ja, dat ook iets is, laten we zeggen, een reliquie uit enige tijd geleden. En bovendien weten we dat dat eigenlijk niet altijd de meest veilige manier is, vooral op de autosnelweg. Als je moet uitstappen, en je moet, sommige mensen die wandelen, ja, je moet dan 100 meter wandelen om die gevaren driehoek te gaan zetten. Ja, een pechstrook is eigenlijk een gevaarlijke plaats, zeker voor een voetganger, dus je moet in ideaal scenario achter de vangrail naar daar stappen, maar veel mensen doen dat natuurlijk niet. En bovendien, ja, als het heel erg waait, kan die gevaren driehoek wegwaaien en dan heb je eigenlijk voor niets jezelf in onveiligheid gebracht. Dus we begrijpen de beslissing wel om vanaf 1 juni 2027, wanneer dat de vernieuwde wegcode van kracht gaat, dat men die verplichting voor die gevaren driehoek, dat men die wegneemt.
3: Ja, ik moet zeggen, de laatste tijd zie je hem ook niet meer zo heel vaak, hè. Ik denk dat mensen zelf het risico niet meer willen nemen. Maar wat moeten we dan doen?
2: Belangrijk is, en ik denk dat Sven dat juist al heel goed gezegd heeft, hè, wanneer dat je uit de wagen stapt, moet je eigenlijk al je fluovest aandoen. Mm-hmm. Belangrijk is ook je alle richtingaanwijzers aanzetten.
1: Hè.
2: Dat dient eigenlijk al de vier pinkers, zoals dat de mensen zeggen, dat dient om duidelijk te maken, hier is gevaar of hier is een ongeval mm-hmm. geweest. En daarna moet je vooral jezelf ook in veiligheid brengen. Hè. Als je vier richtingaanwijzers staan, ja, dan weten de mensen, kijk, er is iets met die wagen. En dan is de bedoeling, als je uit de wagen stapt, fluovestje aan, zo snel mogelijk achter die vangrail plaatsnemen. Want een pechstrook is echt geen veilige plaats voor voetgangers. Dus breng vooral jezelf in veiligheid en blijf niet vlak achter die vangrail staan, maar als dat kan, toch een meter of 15 erachter, zodanig dat je zeker een goede veiligheid hebt.
1: Ja, ik heb die turnoefening eigenlijk nog nooit gedaan. Spring je daar makkelijk over zo'n vangrail of valt dat er redelijk tegen?
2: Dat moet wel lukken.
1: Ja, maar
2: dat
1: jij zet twee meter, ja. Stef, jij zet twee meter.
2: Ja. Nee. Maar die vangrails die zijn geen anderhalve meter hoog. Hè. Dus dat is geen Olympische sport om daarover te geraken. Dus dat lukt wel.
3: Ah, maar okay, zeg, okay. Even heel veel korte beentjes hoor, Stef. Alleen een beetje compassie. Misschien moeten we ook dan zo een krukje van die IKEA zo, waar kindjes op staan om hun tanden te poetsen aan de lavabo.
1: Om erover te springen.
3: Dat zou misschien handig zijn ook in een auto. Ja, ja. Maar stel nu je eindigt in de middenberm. Daar heb ik ooit eens voor gehad, Stef, na aquaplaning. Op de E314, dus in de middenberm geëindigd. Moet je dan daar tussen in de vangrails in het midden gaan staan? Of mag je dan de snelweg oversteken om toch aan de kant te gaan staan achter de vangrails? Wat moeten we dan doen?
2: Oh man, dat is een heel lastige vraag. Dat staat allemaal niet zo expliciet beschreven in de wegcode. Ik zou vooral zorgen dat je zelf een veiligheid brengt en de hulpdiensten verwittigen. Dus als dat de meest veilige plaats is achter de vangrail op de middenberm, zou ik daar blijven staan. Maar je moet natuurlijk wel de hulpdiensten verwittigen, zodanig dat zij de omgeving verder kunnen securiseren. Hè. Gaan liggen oversteken over het drukke verkeer als dat voorbij raast, daar zou ik toch heel voorzichtig mee zijn op de autosnelweg.
1: Oh jongens, toch, je wil toch allemaal niet voor hebben. Hè. Het is gevaarlijk. Maar die gevaren die ook nu moeten we hem in principe nog altijd zetten. En vanaf juni 2027 niet meer. Veranderden nog zo ingrijpende dingen in die wegcode dat je denkt, dat is wel een enorme aanpassing in een notendop?
2: Ja, dat is heel lastig om te zeggen, want men heeft eigenlijk een werk van meer dan 20 jaar, vraag je me nu samen te vatten, in één quote.
1: Er zijn wat zaken die...
2: Ze hebben wat zaken vereenvoudigd en wat bij elkaar gezet, maar we gaan dat uiteraard op de gepaste tijden wel goed communiceren.
1: Dan komt er een keer hier naar de studio.
3: Mag ik nog één ding even dubbelchecken? Want ja, het is vanaf volgend jaar, maar ja, stel nu, mensen hebben straks een accident voor, zouden in principe die dan moeten zetten, durven niet, willen gewoon met een fluohesje achter een vangrail gaan staan, worden toch aangereden door een auto. Wat zegt de verzekering dan? Allee, is dat dan... je hebt de gevarendriehoek niet gezet, dus het is uw schuld.
2: Ja, nee, ik denk niet dat voor de aansprakelijkheid enige tel is. En de politie gaat er ook geen halszaak van maken, omdat ze ook wel weten dat dat in vele gevallen gevaarlijker is.
3: Okay.
2: om hem te zetten. Belangrijk is wel die gevaren driehoek aanzetten en ook alleen maar omwille van de reden van pingen en ongeval niet. En niet aanzetten om even een plasje te gaan doen of zo, want daarvoor dient dat niet. Of voor dubbel te parkeren. We zien dat er ook mensen zijn die dat doen om even een plasje te maken. Ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Ook dat is gevaarlijk. Dus ik zou zeggen, stop dan even bij de volgende parking. Maar doe dat alsjeblieft niet op de pechstrook, want dat is echt niet de bedoeling.
1: Dat is gevaarlijk. Stef Willems van Vias, fijne dag gewenst. Dankjewel.

0: alles uitpakken, Anke. Het is een zeer, zeer, zeer groot cijfer dat tevoorschijn komt op onze schermen. Het kan zelfs niet helemaal opzeken. Het gaat over 3 miljoen, dat is het cijfer.
1: Oh, 3 miljoen, allee.
0: 3 miljoen, ja. Het was ongeveer 40 jaar geleden. Er waren 3 miljoen getuigen. 3 miljoen getuigen ervan.
1: Van een optreden?
0: Het is geen optreden, nee. Maar ze hebben 3 miljoen mensen hebben het echt ook gewoon zien gebeuren. En okay. Dat was eigenlijk niet evident dat ze het zagen gebeuren. Want je zou denken, nou, niemand gaat dat zien. Nee, 3 miljoen hebben.
1: Maar een soort van weerfenomeen?
0: Het was een vreedfenomeen, ja. Het was echt een vreed fenomeen, maar geen weerfenomeen.
1: Had jij het willen zien?
0: Ik heb, ja.
1: Heb je het gezien?

0: gezien.
1: Dat kan ik niet over. Dat kan ik niet. Stukjes. Ik heb wel stukjes gezien.
0: En Sander?
1: Sander niet.
0: En ik?
1: Jij zeker niet. Dat is een goede 40 jaar geleden. Dan was jij nog echt mini.
0: Maar in ons land heel veel mensen het gezien.
1: Heel veel bij ons hier in Vlaanderen.
0: Het was een soort van crash, een vliegtuigcrash.
1: Nee, dat is geen vliegtuigcrash. Nee.
0: Maar was het leuk?
1: Was het fantastisch.
0: Om mee te maken.
1: Spectaculair. Dat is geweldig om mee te maken.
0: Maar was het onthulling van een monument?
1: Eigenlijk wel een beetje onthulling.
0: Het was op televisie.
1: Het was ook op televisie. Ja.
0: 3 miljoen mensen hebben dat gezien op tv.
1: Ja. Goeie 40 jaar geleden.
0: Een soort van maanlanding.
1: Iedereen gaat het nu sturen.

0: miljoen mensen waren de getuigen van zo'n 40 jaar geleden.
1: Ja, er komt heel veel binnen. Er echt, er is zo geen unaniem topantwoord of zo. Er komt van man. Wim stuurt Jan Thijs die in het water viel tijdens Spel zonder Grenzen.
0: Dat is ooit gebeurd, hè.
1: Heb ik gezien ook.
0: Was een legendarische televisiepresentator, Spel zonder Grenzen. Dat was, iedereen keek daarnaar.
1: Ja.
0: En die sukkelde was dan met zijn microfoon en zijn pak en alles erop en eraan in het water.
1: En dat was ook zomaar een klein badje of zo,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, man, patata, lag je wel.
1: Ja. Wat komt hier nog binnen? De eclipse.
0: Welke eclipse?
1: Of, ja, van 40 jaar geleden. Nico stuurt val van de Berlijnse muur.
0: Dat was later.
1: Dat was in 89.
0: Dat was 89,
1: wacht, de eerste kleurentelevisie stuurt Wendy. Dat was toch ook veel...
0: Dat was toch wel vroeger,
1: dat was
0: ik.
1: Er al.
0: Jaren 70.
1: Sandra Kim, die het Songfestival won.
0: Ah.
1: Paus Johannes Paulus op bezoek in België.
0: Ah.
1: Mexico 86.
0: Ah.
1: Lisbeth stuurt, of gingen die nu naar Spanje, die rode duivels? Nee, dat was Mexico. Een boxmatch. Ja. Die nog binnen. De explosie van de Challenger.
0: Ja.
1: Live Aid. Zitten we daar al op of niet?
0: Anke, het zit ertussen en ik zal een tip geven dankzij Wiltura.

0: ze keken allemaal tv. Er waren 3 miljoen mensen, Anke, die toen keken naar de tv-programma's. En wie was toen in die tijd de legendarische commentator, weet je dat nog? De enige echte... Weet je niet meer? De naam?
1: Rick de Sadeleer.
2: Geen buitenspel. Jan, blijf kalm. Ja! Ha, ha, ha, ha. Goal! De Belgica! Santitaar! Santitaar! Nico Klaassen! Ja, er gaan hier wat van mijn papieren vliegen, maar dat was over de Russen. Ik zal dat gewoon maar laten liggen. En er is gefloten! En de Russen liggen eruit!
0: Ja! Als in een 3 miljoen keken er Karel Huibrechts. Die zat toen op de eerste rij. Die maakte toen de omkaderingsprogramma's. En die hebben we zo meteen aan de lijn. Eens kijken hoe hij kijkt naar het WK.
1: Nu snap ik het. Ik vond al dat het zo weinig was gegaan over voetbal deze ochtend.
0: Kijk, komt eraan.
3: Vanavond bij VTM weten we welk koppel sowieso in de running blijft. In huis gemaakt. En VTM 2 zit met overlast, ongewenst gedrag en drugsgebruik in overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2. Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
9: Volkswagen. Joe Gold.
10: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s,
10: 70s
9: en meer.

0: die hebben gewonnen gisteren met 0-2. Onze Rode Duivels, daar moeten we straks wel eens over hebben. Hoe groot de kans is dat deze generatie er wel eens gaat in slagen wat exact 40 jaar geleden is gebeurd. Want dag op dag, 3 juni 1986, speelde onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Mexico. Het is een prachtig WK geworden, lang geleden. Karel Huijbrechts was toen sportjournalist op de BRT en deed de omkadering samen met Mark Uitroeven. Dag Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij schrikken als we die cijfers zien. 3 miljoen mensen keken toen naar het voetbal. En die uren lagen niet al te evident. Het was midden in de nacht. Hoe denk jij terug aan die periode toen van Mexico 86?
1: Ja, het was zo dat de eerste wedstrijden die ze speelden in de eerste ronde, die kwamen hier op de zender om 8 uur 's avonds. Dus ze speelden toen om 12 uur 's middags. In Mexico. Uh-huh. En je kon dat goed zien. Ook op de archiefbeelden kan je dat zien. Als de ploegopstellingen er staan, voor de wedstrijd begint, dan staan al die spelers gewoon in een zwart bolletje, hun eigen schaduw. Dus de zon die vlak boven hun kop staat.
0: Okay.
1: En dat was verschrikkelijk heet om te voetballen. En dat was hier dan, 8 uur 's avonds. En men deed dat toen nog. Nu veel minder, wanneer het WK overseas was, zoveel mogelijk aanpassen aan het kijkgedrag van de Europeanen. Wanneer de Europeanen, want tenminste, favoriete teams waren Europese teams.
0: Daar werd rekening mee gehouden.
1: Dus dan zorgde men ervoor dat dat hier een beetje op een deftig uur werd uitgezonden.
0: Ah, het was fantastisch om te kijken met het hele land. He. Iedereen leefde ongelooflijk mee, he, Karel.
1: Ja. Er waren dan liedjes. Wiltura was ermee begonnen in 82. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Iedereen zong dat mee. En dan 4 jaar later was het De Rode Duivels gaan naar Mexico. Dus dat was zo'n een lekker hoempapa muziekje dat daarbij hoorde. Ja, iedereen keek. Ja. Maar nu moet ik zeggen dat de eerste wedstrijden in Mexico, dat was een ramp hoor.
0: Hoezo? Speelden dus, niet zo goed? Ik kan me niet herinneren eigenlijk. Nee.
1: Ja, we zaten in een hele zwakke groep eigenlijk. Mexico, Irak en Paraguay.
0: Oké. Okay.
1: En ja, iedereen dacht ze komen er wel minstens als tweede uit, zo niet als winnaar. Maar we zijn uit die hele zwakke groep als derde uitgekomen. En in die tijd werd de beste derde ook nog mee opgepikt. Dus dat was echt met de hakken over de sloot.
0: Oh, wauw.
1: We hebben met 1-0 verloren tegen Mexico. We hebben 1-1 gelijk gespeeld, of 2-2 tegen Paraguay. En dan tegen Irak, wat een hele zwakke ploeg was. En die het grootste deel van de wedstrijd maar met 10 speelde. Dat we er één uitgesloten hebben met 2 gewonnen. Dus niemand had hoge verwachtingen van de volgende wedstrijd.
0: En toch gebeurde het toen, Karel. Dan, want we spreken nog altijd over die legendarische ploeg van 40 jaar geleden.
1: Ja, maar dat begon heel slecht. En er was ruzie in de ploeg. René van der Rijken was het niet eens met de manier waarop zijn Anderlecht ploegmaats verkouteren. En Schifo hem hielpen verdedigen. Frankie van der Elst viel in het begin naast de ploeg. Zijn een interview vlak af dat hij thuis een oude man was die het niet goed niet meer wist. Dus er broeide van alles. Dus
0: Sam, ik wil dat graag.
1: Niemand had verwacht dat dat dan op 2 wedstrijden, 3 wedstrijden zou omslaan naar een volksfeest.
0: Nou, een volksfeest. Ik zou het dan even naar nu willen vertalen, want volg jij het voetbal nog altijd? Als je ziet die 0-2 tegen Kroatië, dat is een oefenmatch, ik weet het wel. Maar we hadden zoveel verwacht van de vorige generatie, die nog een klein beetje erin hangt. De gouden generatie, die niks heeft kunnen verzilveren zelfs. Zou het nu plotseling dan toch wel weer eens kunnen gebeuren? Dat je denkt van, het is rustig dat we er naartoe gaan en dat ze toch potten kunnen breken op dit WK, weer in de richting van Amerika en Mexico?
1: Goh, eerlijk gezegd denk ik niet. Omdat we te veel zwakke schakels hebben, vooral in de verdediging. En dat is toch een belangrijk onderdeel, vooral als je verder doorgaat in een toernooi. En die eerste ronde mag geen probleem zijn natuurlijk. Hè. Dat zijn ook allemaal ploegen die voor...
0: Ja.
1: Het moet goed als zij destijds als dat soort ploegen mee mochten naar het WK. Je speelt tegen Taxi Vert en tegen Taxi Orange. Dus de bedrijfsploegen van de Brusselse taximaatschappij. Dus dat zou eigenlijk geen grote hinder
0: mogen. Maar daarna kan het wel weer spannend worden. Maar hebben we dat dan dus, toch weer zoals 40 jaar geleden.
1: We hebben niet meer... En wat er ook is, dat is mensen... onderschatten dat altijd, maar er is nog nooit sinds de geschiedenis van de wereldbeker voetbal in 1930 een land wereldkampioen geworden met een coach die niet uit dat land zelf kwam.
0: Okay.
1: Dat is een ongeschreven wet in het voetbal dat je een landsman meeneemt om wereldkampioen te worden.
0: Ja, kijk, dat hadden we dan toch moeten organiseren met Clément of met Prudhomme of zoiets. Karel, het waren prachtige tijden, zoveel jaar geleden. En toch hoop ik dat je ferm ongelijk hebt en dat ze het wel gaan doen, deze Rode Duivels, op dat nieuwe WK. Dankjewel dat we nog eens aan de lijn konden krijgen. En heel fijn om hem nog eens herinneringen op te halen. Karel Huibrechts, dikke merci. En

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
6: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
5: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
7: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken. Maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
5: Hij roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
8: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk dat Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
5: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
9: 70s
4: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Trouwens, goedemorgen. Jo de Poorter nogmaals. Officieel dan eigenlijk. Ja, in de jaren 80 was jij blijkbaar reporter voor verschillende kranten en weekbladen.
2: Zo is het.
1: Dat deed je toen. Ja. En in 1989 werd je omroeper bij de toenmalige BRT.
3: En toen dacht je, nu gaat het beginnen voor mij. Hè?
2: Ja,
3: nu ben ik gelanceerd.
2: Dat dachten wel meer mensen toen.
1: Voor we gaan kletsen met elkaar wil ik een stukje laten horen. Want wat was dat toch ook echt. Hè? Je zat met een autocue, denk ik, toen. In 1989.
2: En dan moest je... We hebben hier nog heel lang zonder autocue gewerkt.
1: Okay.
2: Dat we zelf met trappers de elektriciteit moesten opwekken in de omroep.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het klinkt wel echt ook heel schattig. Het klinkt echt heel cute hoe je
2: klonk als
1: jonkie in 1989.
4: Straks over een half uur draaien we weer een bladzijde om uit het leven van de componistenfamilie Strauss. Maar eerst is een filmspot met actrice Ornella Muti. Zij had absoluut geen zin om in een Belgische film te spelen en zeker niet de rol van zo'n braaf Italiaans moedertje. Toch heeft ze meegedaan in die film Wait Until Spring, Bandini. Aan Roel van Bambost vertelt ze wat er eigenlijk was met regisseur Dominique de Rudder dat ze uiteindelijk ja zei. Ook regisseur Oliver Stone, die u vast kent van de bekroonde Vietnamfilm Platoon, zit in Filmspot. Hij houdt ervan om straks, om 's nachts liever tegen mensen te praten die hij niet ziet. En het liefst nog gekke psychopaten of fascisten. Dat is tenminste wat hij vertelt over zijn nieuwste brand Talk Radio. In Filmspot natuurlijk.
2: Alles zit erin, jongens. Alles zit erin.
1: Alles zit erin.
5: Maar ja, want ze had weer zo'n hoge stem. En ik had iets te veel Dixieles gevolgd, geloof ik.
1: Ja, dat is
5: met
1: schattig,
5: je hoge stem.
1: Ja, ik vind het schattig.
3: Ja, ik ook. Maar was dat met autocue? Ja, toch? Of niet? Of moest je dat...
2: In de beginjaren was zonder autocue. En daar hebben een paar collega's zich heel boos over gemaakt dat de mensen die het nieuws deden wel een autocue hadden.
3: Ah, ja.
2: En wij niet. En toen hebben we dat wel gekregen, maar dan moest je het wel, en dat is niet om te lachen, dan moest je dat wel zelf met de voet bedienen. Het is geen grap. Had zo'n duw aan een uitknop en dan kon je de snelheid bepalen.
3: Nou, maar ja, dat was veel eigenlijk. Hè,
2: en je moest daar zijn. Je moest daar gewoon aanwezig zijn.
1: De hele avond.
2: Waren
1: we ons vooraan bekijken.
2: Van een uur of... Ja, dat is nu licht overdreven, maar we moesten daar vanaf een uur of vier of vijf aanwezig zijn. Tot het laatste. En dan moest je mensen goede nacht wensen om 11:30 of 12:00 en dan nog naar huis.
3: Maar dan werd je een ster. Niet alleen in Vlaanderen, maar in Nederland. Je hebt zoveel gepresenteerd dat je volgens mij al de helft vergeten bent.
2: Minstens. Waar hint je nu op? Want ik sta hier.
1: Nee, maar toch maar het iconische. Je hoort wat daar ben je inderdaad. Dan heb je nog over Oliver Stone. Die met de fascisten praat. Maar dat veranderde dan wel even. Want een paar jaar later werd de toon helemaal anders in Liefde op het Eerste Gezicht.
6: Welkom bij Liefde op het Eerste Gezicht. En ik moet u een ernstig geval van tongzoenen melden. Dat was gisteren. En twee die daar zware problemen mee hadden. Het meisje die vroeg zich af wat je met de andere lichaamsdelen doet tijdens het tongzoenen, vooral de neus. Niet snuiten is mijn advies. Was een jongen en die liep meteen naar de biechtstoel na het tongzoenen. In ieder geval, het probleem was tongzoenen en de patiënten zijn hier.
3: Toen ze je daarvoor vroegen, wat dacht je toen? Nu is het echt, dit is het hoogtepunt.
2: Ja, het vreemde is, ik heb mezelf daarvoor gevraagd.
3: Echt?
2: Ja, ik had dat programma. Het programma bestond al in Engeland.
3: Ja?
2: En ik had het eerst in Engeland gezien, toen had ik het in Nederland gezien. En toen kwam er hier een nieuwe televisiezender, of een televisiezender die zich aan het vernieuwen was. Heet toen VT4, dat is een play. En die zochten iets voor jonge mensen, iets wat ze dagelijks konden doen. Iets wat een beetje over liefde ging, iets waar kinderen en adolescenten zouden naar kijken. En dat bleek allemaal dit programma te zijn. Ik ben toen met wat toen nog een cassettebandje was, zo'n VHS-bandje, ben ik naar een of andere kantoor geweest waar die mensen zaten in de rand rond Brussel. En ze hebben dat daar in een toestel gestopt, naar gekeken en gezegd, oké, dit gaan we doen. En toen was het 3 jaar later en het was dagelijks, 5 keer in de week op de
1: Het was fantastisch.
3: Oh ja.
1: Sorry, het was wel een heel leuk programma.
2: Het was een heel leuk programma.
1: Ja, inderdaad, super vlot. Dat was echt fantastisch.
2: Het programma waar ik echt geleerd heb om van alles wat je gehoord hebt daarnet van Oliver Stone en die...
1: Om van af te raken.
2: Om daar van af te raken,
3: Ja, maar wacht, want Blind Date, dat kennen we allemaal, dat concept. Hè, van één iemand kiest dan blind, de tofste van mensen, van 3 mensen... Ja. Kandidaten die antwoorden. Maar hoe zat dat weer bij Liefde op het Eerste Gezicht? Want ik weet, die zaten al 3 tegenover elkaar. 2 keer 3 tegenover elkaar, toch?
2: De ontstaansgeschiedenis van het programma is heel leuk. Dat was een Engelse producer. En die kwam terug van zijn villa ergens op Lanzarote. En die stond in de luchthaven van Heathrow. En naast hem stond een baas van Channel 4. En de zaterdagavond was Blind Date op de Engelse televisie geweest. Dat was een groot succes. En die man zei, zoiets zouden we ook voor onze zender willen hebben. En hij zei tegen de producer die het programma later bedacht heeft, heb je iets? En hij zei, ja, ik heb iets in mijn schuif. En die man zei, ja, kom straks maar om 11 uur langs. En die had niets.
0: En is het dan
2: die had niets. En die heeft eigenlijk, wat het programma is, Liefde op Eerste Gezicht, eigenlijk een beetje het omgekeerde van Blind Date. Blind Date, je zei, er is één iemand en die ziet niet wie de kandidaten zijn. En hier had je 3 keer 3 en ze zagen elkaar wel en de presentator stelde vragen. En, dat was hij, en zo is het programma ontstaan, eigenlijk als een soort reactie op het succes van Blind Date.
3: Ja, en waren, dat was ook allemaal met afgesproken vragen en antwoorden.
2: Nee, het was
3: of
2: nooit afgesproken. Nee. Zij wisten niets van tevoren. En die vragen peilden naar wie ze waren, wat hun hobby's waren, hoe ze relaties zagen. Nee, ze wisten niet. Dat was wel een belangrijk verschil met Blind Date, die de vragen en de antwoorden hadden ingeoefend. Zij wisten nergens van. En het was improviseren en ze zagen elkaar. En we hebben afleveringen. Meestal waren het meisjes aan de ene kant en jongens aan de andere kant. Maar we hebben ook programma's gemaakt met jongens aan de twee kanten, meisjes aan de twee kanten. We hebben zelfs een aflevering met drag queens gemaakt.
0: Dat is van alles geweest. Goed, we gaan straks nog wat verder kletsen over de andere dingen die je...

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
6: 70s
5: en meer.

0: Iets totaal anders. Ik ga wel meteen met de deur in huis vallen. We doen de hele week 90's hier in de ochtend. En de nodige boeiende praatgasten uit, zoals jij. En we vragen die ook allemaal om een grootste hit uit de jaren 90 nog eens opnieuw te zingen. Grim heeft je dat gevraagd. Toen zei je, ik kan niet deze week.
1: Nee, ik ben niet vrij.
0: En ik zei tegen Grim, ik geloof er niks van dat hij niet kan. Want, bedoel,
1: ik ben hier ook niet. Ik ben een opname uit de 90's.
0: Nee. Jo zou sowieso langskomen als we zo'n uitnodiging doen. Ik denk dat hij afgehaakt is op dat playbacken van de grote wereld.
1: Het klinkt nu heel erg dreigend.
0: Liever op het eerste
1: gezicht.
0: Dat
1: nodig voor is.
0: Nee, maar even
1: het is een vriendelijk programma.
0: Ja, maar dat zie je niet meer zitten om zoiets nog te doen. Dat je met hele andere dingen bezig bent nu. Hè?
1: Ook, maar dat playbacken van dat nummer, dat is een heel groot trauma uit mijn leven. Ik ben in die periode die 3 jaar geduurd heeft, was ik redelijk populair in Vlaanderen. Mm-hmm. En ik heb door een manager mij laten overhalen om een dark limousine tour te doen langs discotheken in Vlaanderen.
0: Met dat nummer eigenlijk.
1: Met dat nummer. En ik kwam toe om 2 uur 's nachts. Iedereen was dronken of aan iets anders. En ik moest op zo'n blok gaan staan en ik moest dit nummer playbacken. En dat ik hier nog levend sta om het na te vertellen is een mirakel. Ja.
2: Maar jongen.
1: Want mensen scheurden mij aan stukken.
2: Maar de Poorter, dat je dat als trauma omschrijft. Sorry, dat is mijn wildste droom die nooit gerealiseerd werd. Ik had zo graag een wereldhit willen hebben in Vlaanderen.
1: Ja, daarom ben je anker.
2: Ja, maar ja, ik had heel graag willen rellen. Je moet er trots op zijn.
0: Zeg maar één dingetje.
1: Ja, ik ben er niet ontorts op, maar het is een kleine donkere pagina.
0: Nee, maar dat snap ik wel. Dus we hebben ook heel duidelijk de afspraak gemaakt. Je moet dat ook niet doen, playback. En daar houden we ons ook aan. Waar het niet dat jij een vervelende man hebt.
1: Ja.
0: En die man, het is eigenlijk een hele lieve, leuke man. Geoffrey, die heeft mij gisteravond zitten stalken. Want die luistert naar ons programma altijd. En die heeft 100 berichten gestuurd van, maar laat hem maar zingen. Je moet hem toch laten zingen. Meer nog, gisteravond heeft hij een filmpje naar mij gestuurd. Met de boodschap, laat dat maar horen aan de luisteraars. Hij heeft er letterlijk staat in mijn gsm. Dus misschien komt hier een scheiding van. Maar heeft je gisteravond in de straten van Antwerpen al een stukje laten zingen? Het ging zo.
3: Dit is liefde op het eerste gezicht.
0: Zingen.
3: Dit is liefde. Liefde op het eerste gezicht.
1: Het tram 9 passeert.
0: Dat was zelfs gisteravond in dat filmpje met lichte tegenzin dat hij jou gedwongen heeft.
1: Ik ken die tekst ook niet meer. Liefde op iets.
0: Anke gaat op
2: playback. Ja, maar wat een leuke man heb jij eigenlijk.

0: 90s. Top 500.
1: Om 10 uur gaan we verder met 292. En dat is Barbara Streisand.
2: Oh, mooi.
1: En Celine Dion met Jo de Porter. Jij weet
3: niet
1: dat,
3: met
1: hè?
3: Jo de Porter. Ja. En met een nummer wat ze voortreffelijk zullen zingen. Waar kom.
1: Tell him.
2: Tell him.
4: Tell him.
2: Maar ze is hele mooie.
1: Heel mooi.
2: Ja, heel mooi. Ook wel jouw muziek een beetje, denk
3: ik. Zeker.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar
3: ik heb haar en allebei.

0: ontmoeten in de 90s, maar dat is een goede verhaal.
1: We kunnen een hele week, een hele maand met jou babbelen over de 90s. Maar jij gaat nu vooral met jezelf praten, want jij gaat terugbellen naar Jo de Poorter in de 90s.
2: Mag de telefoon, het is een oude telefoon, je tikt het nummer van destijds in.
1: Ja.
2: En dan gaan we gewoon, ga je gewoon bellen naar jezelf.
3: Dit is het automatisch antwoordapparaat van Jo de Poorter. Helaas ben ik zelf niet in de buurt, maar jij dus blijkbaar wel. Laat eens achter van betekenis of iets van praktische aard. Ik kom snel bij je terug.
0: Dag Jo, dit is een boodschap van je oudere zelf. Ik ben al heel blij dat je het niet zelf opneemt, want dat zou pas een ongemakkelijk gesprek zijn. Maar goed, ik wilde iets achterlaten. Jo, weet dat je nu, op dit moment, al meer dan genoeg hebt gedaan om trots over te zijn. En weet, er komen nog dingen die je niet kunt bedenken, dingen die je niet kunt dromen op dit moment. Maar wat je moet onthouden is dit. Het belangrijkste is niet wat je doet, maar de mensen met wie je het doet. Dat is het enige wat overblijft. Jo, je draagt iets bijzonders in je. De kracht om anderen op te tillen. Ontdek dat vermogen nog meer. Koester het en laat het zijn werk doen. En tot slot, verzorg je tanden en je dierbaren. Van allebei heb je maar één setje.
1: Oh, wauw.
0: En mijn tanden waren er net bijna aan.
1: Ja, sorry.
2: Maar zijn dat nog de originele tanden?
0: Dit zijn de originele tanden. Ah, ja, dus originals.
2: Je hebt ervoor gezorgd.
0: Dus ik heb ervoor gezorgd.
2: Maar, ja, maar de dierbaren die zijn er niet.
1: Ja, maar dat setje dierbaren komt wel binnen.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
2: Heb je er niet genoeg gedaan?
0: Ik heb het geprobeerd om meer dan genoeg te doen. Maar als ze er niet meer zijn, dan besef je altijd dat je nog meer had kunnen doen. En nog vaker en nog dichter. Maar ik heb een redelijk deel gedaan, vind ik zelf.
2: Het is ook een goede boodschap aan de 60-jarige, joh.
0: Zeker.
2: Bijna 60-jarige.
1: En aan iedereen, want ik denk dat, het is inderdaad, het is niet wat je doet, maar met wie je het doet. Onthoud
0: het. Is zo, want aan al die programma's die jullie opgesomd hebben vandaag, daar heb ik minstens altijd één persoon aan overgehouden die ik vandaag nog zie, of die een heel goede, zo niet, mijn beste vriendin is. Dus dat is wel heel erg belangrijk, want je zit met camera's en microfoons, maar die mensen blijven. En dat is zo leuk dat ik uit al die periodes, al die tijden, al die programma's, zijn er allemaal mensen overgebleven.
1: Maar hoe, moeten Sven en ik nu beste vrienden worden, bedoel je?
0: Zijn jullie dat niet al?
1: Oh.
2: Jo, het was voor heel veel Vlamingen liefde op het eerste gezicht toen ze je zagen op televisie. En het bestaat nog altijd heel uitgebreid. Dankjewel voor de constant.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
8: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
12: Ik kies Unlimited Internet.
11: En 5G.
12: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
11: Maak jouw telenet nu op.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, misschien heb je al zitten opjagen aan het verkeer vanochtend, of aan je partner, of aan je collega nu al, en je bent pas 10 minuten bezig. Maar we gaan ons extra opjagen aan het dilemma van de dag. Alhoewel, het is vandaag niet zo met opjagen. Hè. Ik vind het is een heel... Ja, ik vind het een heel gevoelig dilemma vandaag. Een hele goede morgen, dag Rick Torfs.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is een dilemma van een vrouwelijke luisteraar die anoniem wil blijven, hè?
2: Ja, en het is inderdaad geen simpel dilemma. Een van de moeilijkste tot nog toe wat mij betreft, maar ik begin ermee. Ze zegt, ik ben 36 en mijn vriend is 54. We hebben een goede relatie en zijn een gelukkig koppel, maar er is toch iets waar ik mee worstel. Ik wil graag nog een kind. Ik ben enkele jaren geleden verliefd op hem geworden. Onze relatie is uitgegroeid tot iets moois, maar op het vlak van kinderen zitten we absoluut niet op dezelfde lijn. Hij heeft al volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk en heeft geen behoefte meer aan nog meer kinderen. We proberen erover te praten, dat wel. We proberen ook elkaar te begrijpen, maar het wordt stilaan een moeilijk en ja, zelfs delicaat punt tussen ons, ook al is de liefde bijzonder groot.
1: Heel heftig. Zij is 36, hij 54. Hij heeft geen zin meer om tussen de pampers te zitten. Zij snakt daarnaar, maar de relatie zit zeer goed. Wat doe je? Zou je dan, ja, inderdaad, de relatie stopzetten? Ook al gaat het zeer goed om dan opnieuw naar een partner te zoeken die misschien niet te vinden, om dan alleen een kind op de weg. Ongetwijfeld gaan er heel veel luisteraars dit herkenbaar vinden.
3: Ja, ik kan daar niks over zeggen. Ik heb totaal geen kinderwens en dat is een goede zaak in mijn geval. Maar los daarvan, ja, vraag ik mij wel oprecht af of dat dan ook wel klopt, dat gegeven. De relatie zit zeer goed. Als dat, want dat is wel iets heel essentieels. Zit dat misschien op vele andere vlakken wel goed? Maar dit is wel toch iets, dit lijkt mij een van de essentiële dingen. En als je daarin verschilt, dan heb je een probleem in die relatie.
1: Maar ik ken een koppel waarvan de man ook 20 jaar ouder was. Die heeft meteen gezegd, ja, ik wil het niet meer. Die zijn nog altijd samen. En zij is ondertussen zo, ja, plus oma van een heel aantal...
3: Je vrouw van Aksana, voor een stuk van,
1: ja,
3: van twee
1: en
3: dagen
1: en intens gelukkig, want ze heeft een heel... Ze is supergelukkig, hè. En dat,
3: maar zeg
1: dat,
3: je dan doorbijten? Is dat
1: gemis, dat wordt echt opgevangen omdat die relatie zo goed zit.
3: Hmm. Okay.
1: Het kan ook helemaal anders, natuurlijk.
3: Wat is jullie advies in dit geval? Het is een hele moeilijke. Je mag je persoonlijke verhaal ook even doorsturen via de app van Joe.
0: Dit is Joe Gold. Joe. Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.

0: advocaat van de duivel.
1: Wow, een hele moeilijke. Het dilemma van een vrouw van 36 en een man van 54. Een goede relatie, maar hij heeft al kinderen. Hij heeft het gehad een beetje. En zij wil toch nog stiekem een kindje. Wat moet je dan doen? Toch in die gelukkige relatie blijven en die kinderwens opbergen? Of denken van nee, ik wil toch voor mijn geluk gaan en ik wil toch een kind op een of andere manier.
2: Doreen.
1: Heel veel berichten binnen.
2: Ja, ik zou even Doreen eerst goedemorgen zeggen. Dag Doreen.
3: Goedemorgen.
2: Voor jou is het eigenlijk heel duidelijk. Je vindt het geen dilemma.
3: Oh, ja, mijn kinderwens was altijd heel erg groot. Dus ja, dat zou voor mij echt wel zo een no-go geweest zijn. In die zin van, ik denk dat ik nooit mijn kinderwens zou kunnen hebben opgeborgen voor een man. Ja, ook al zie ik hem heel graag, ook al zal de relatie goed zitten. Op dit moment zit dan die relatie goed, maar dat kan altijd in de toekomst mislopen. En dan is de relatie kapot. Op een gegeven moment misschien, mocht daar natuurlijk niet van uitgaan, maar dat kan wel. En heb je ook een kinderwens opgeborgen voor iemand die eventueel in de toekomst misschien ook niet meer in je leven zou zijn. Dus dat zou voor mij eigenlijk wel, ja, ik zou het niet kunnen.
2: Ik snap het wel hoor, als je het echt hebt, dat je er dan ook voor gaat. Ik begrijp, dat is dan zo'n authentiek deel van wie je bent, dat je zegt, ja, ik zet dat niet opzij voor iemand anders die er anders in zit, ook al zie ik die heel graag, dan lukt het gewoon niet meer tussen ons. Ik vind dat een heel helder standpunt, Doreen.
1: Er zijn heel veel mannen die ook sturen. Olivier die stuurt, ik ben er 50, mijn vriendin 25 en we hebben samen een zoontje van bijna een jaar. Het is fantastisch. Andy zegt, mijn partner en ik schelen 20 jaar. Ik ben 54, zij 34. Ik had al twee kinderen. Toch maar besloten om voor een kindje te gaan, want zij wou het heel graag. Voor haar het eerste kind, voor mij het derde. En ik ben zo blij dat ik toch de stap heb gezet.
2: Ja, eens het kind er is, dan ben je blij.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar er komen nog heel veel berichtjes binnen, maar ze blijven maar binnen toestromen. Heel veel mensen zijn een heel levensverhaal aan het sturen.
2: Meneer Tors, jij zei zelf al dat het delicaat ligt. Hebt u er een antwoord op eigenlijk?
4: Ik vind het wel delicaat. Het is natuurlijk een gevolg van de grote leeftijdsverschillen tussen twee personen. Dan heb je die dingen makkelijker. Opvallend is ook bij de luisteraars trouwens, dat het blijkbaar altijd de man is die een pak ouder is, hè, en de vrouw jonger. Dus in dit geval, ja, de man 54 en de vrouw 36. Als het andersom is, de man 36 en de vrouw 54, is het probleem meestal automatisch opgelost. Maar blijkbaar is dat nu maar de wijze waarop...
2: Ja, maar misschien niet, meneer Tors, als er een man is van 23 met een vrouw van 37 en hij wil ook nog ooit kinderen en zij zegt, voor mij hoeft het niet meer, dan kan het probleem zich ook stellen, hè?
4: Ja, de mathematische oefeningen kunnen inderdaad alle richtingen uitgaan, maar meestal zal het ook gaan om een man die al wat ouder is. En ik kan die man ook voor een stuk begrijpen. We moeten zeker niet proberen mannen te goed te begrijpen, maar hij denkt misschien, ja, als dat kind in de lagere school zit, op het einde ben ik al met pensioen en zo verder, dat kan ook wel meespelen. Maar ik vind inderdaad, als ik abstractie gemaakt van al die dingen, vind ik wel, als dat voor de vrouw in kwestie zo belangrijk is, dan zou ik inderdaad zeggen, kijk, als zij werkelijk niet wil en je kunt hem niet dwingen, dan is het misschien toch beter om uit te kijken naar een andere relatie.
2: Ja,
4: maar ik vind
2: ook
4: het niet makkelijk.
1: Oh, er komen heel veel berichten tussen binnen. Echt waar, Katrien zegt, hey Sven en Anke, ik ben zelf plus mama van een fantastische meid. Zelf heb ik geen kinderen, omdat ik niet op het juiste moment een partner had. Nu met mijn nieuwe man, die had van in het begin duidelijk gemaakt van dat gaat niet meer gebeuren. En zo zijn er heel veel verhalen die binnenkomen.
2: Ja, tuurlijk,
1: maar die zeggen van, ja, de liefde voor die man was dan toch groot genoeg om dat gemis voor die kinderen op te vangen. Maar dan is er ook Lisa die stuurt van, ik heb ook een relatie gehad met iemand die 25 jaar ouder was. Ik hou nog altijd van die man. Hij had al een dochter, wou geen kinderen meer. Ik wou wel heel graag een kind. We zijn daardoor, jammer genoeg, niet meer samen. Jammer, want het was wel, ja, met de liefde van mijn leven. Ondertussen heb ik wel een dochtertje.
2: Ja, kijk, die heeft de keuze dan wel gemaakt. Het is heel erg persoonlijk, wat moeilijk is om raad bij te geven, denk ik. Kijk, iedereen moet dat zelf.
1: Maar ik denk, wat jij echt in je hart en in je buik voelt...
2: Dat kun je niet wegmoffelen, denk ik. Hè.
1: Voilà. Ja.
2: Dat denk ik ook.
4: Maar het zijn ook gevoelens die misschien ook geleidelijk komen. Je kunt zelfs in het begin, denk ik, afspraken maken. En er is misschien nog geen kinderwens. En na een tijd verandert dat. En dat kan natuurlijk ook meespelen. Maakt het niet makkelijker.
1: En kleinkinderen, die kun je dan verwennen en daarna terug meegeven aan de ouders. Zou ook een bonuspunt zijn volgens verschillende luisteraars.
2: Victor, dank u wel. Volgende week weer terug in de studio. Dank u wel. Tot dan.
4: Dank je wel.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
10: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
9: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne, in Luhansk, geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Dielemans en Romelu Lukaku. Dielemans reageert.
11: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond. Ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd waar we allemaal tezamen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog één wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika. Dus we kijken er naar uit.
9: Zaterdag oefenen de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen. En de maxima blijven rond 19 graden.
8: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
1: 70s
8: en meer.

0: Het weer met Frank.
1: Ja, normale buien hebben we al vaak gehoord, maar we hebben er toch ook al abnormale gezien, gevoeld, gehoord. Hoe zit dat voor vandaag en de komende dagen, Frank?
2: Wel, vandaag eerst nog een paar toch wel fellere buien, voornamelijk in het noordoosten van het land. Dus delen van Limburg hebben daar nog eventjes mee te maken, maar geleidelijk aan gaat dat wel wegtrekken richting het noordoosten. En dan wordt het eigenlijk even zo goed als droog, met weliswaar redelijk wat wolkenvelden en enkele opklaringen is altijd mogelijk. Ja, en dan hebben we het westen van ons, dat zie ik bijvoorbeeld op het radarbeeld, komt een regenzone stilaan dichterbij. En dat zal voor de tweede helft van de namiddag vooral zijn, dus dat die de kustregio gaat bereiken. En dan wordt het opnieuw nat, hè, dus dat schuift dan op richting het oosten. Dus dat zal dan tegen de avond ook voor de oostelijke provincies zijn. Echt warm wordt het niet, 18, 19 graden, dus alles behalve vrijdag vandaag. Al is het wel zo dat we toch een langere droge periode ook wel gaan krijgen.
1: Oké, morgen?
2: Ja, morgen starten we dan met een paar plaatselijke buitjes. Op veel plaatsen wel droog. Met de loop van de ochtend raakt het onstabiel. En dan krijg je stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien. Dan kunnen een paar felle buien tussen zitten, eventueel met onweer. Zeker op het warmst van de dag. En dan later op de dag, dan zou het in het westen van het land weer wat beter worden. Met droger weer en zonniger weer. Dit terwijl er nog buien zijn dan wel in het oosten. En dat bij temperaturen van 18 graden. Ook vrijdag overigens nog een paar buien die in de loop van de dag kunnen ontstaan. Zijn minder intens dan donderdag. Dus het gaat om een paar normale buitjes bij een graad of 19. En dan het weekend. Ja, zaterdag beginnen we nog met wat zon in het oosten, maar de bewolking gaat toenemen. Het is eigenlijk een warm front dat onze richting uitkomt. En uiteindelijk kan het ook wat lichtjes gaan druppelen eerst en later op de dag. Gaat dan ook het koufront dichterbij komen en dan zou het wel wat feller kunnen gaan regenen. Het is een warm front dat binnenkomt, dus een fractie warmere lucht komt onze richting uit. Dat wel 20 graden is dan mogelijk. En zondag, dat is nog een beetje een vraagteken, maar het ziet er wel meer en meer naar uit dat dat de betere dag van het weekend gaat zijn. Ja. Dus dan houden we het grotendeels droog. Wolkenvelden in de loop van de dag toch ook wat zon. En qua temperaturen dat we misschien net boven de 20 graden.
3: Ik vind 7 juni een mooie dag om weer naar de zon te kantelen. Ik ben een voorstander, Frank. En volgende week dan, gaat het dan echt wat beter worden weer? Volgende week, denk je?
2: Nee, is veranderd ten opzichte van gisteren.
3: De June?
2: De June raad.
1: We hebben het allemaal gehad in mei, jongens.
3: Nee, maar dat had je toch beloofd? Dat zag je toch?
2: Ik heb niks beloofd.
3: Nee, je zag het toch in de verte.
2: Verte dat er iets bij het... Ja, want ik had ook gezegd, zelfs misschien aan het eind van volgende week richting 25 graden. Zo zie je maar, die lange termijn. Ik hou er niet van om daar uitspraken over te doen. Ja, we zitten weer op af, dus nee. Het blijft zo wat kwakkelen met elke dag wel regen of enkele buien, temperatuur ergens rond de 20 graden. Nu nogmaals, voor hetzelfde geld verandert dat morgen opnieuw natuurlijk. Hè. Dus,
3: en als die voor hetzelfde geld kan, smijt ik er nog €5 bij, Frank, om het te laten veranderen. Ja.
0: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
0: 70s
4: en meer. Joe.
0: Joe Gold.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto rijdt stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan mij helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.

0: KPN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
7: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
6: De regering werkt daarom nu aan een noodwet. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
5: Dit is Joe Gold
4: met Karel Schmidt.
8: Goedemorgen en welkom.

Ja, dat is de schwung van Motown, dit. Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Joe Gold. Goedemorgen, welkom bij Joe Gold. Tot 12 uur, de hits van Schmidt met Marvin Gaye. Maar ook ILO. En uiteraard is er ook vandaag om 10:30 de Schatkamer. Met daarin het verhaal achter een van de belangrijkste LP's uit de carrière van Bob Marley. Exodus verscheen op 3 juni 1977. En daarover hebben we het rond 10:30. Eerst de allergrootste hit van Dan Fogelberg, het romantische Longer. Goedemorgen en welkom.

0: kleren? Kessi! Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle peris van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo! De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Alleen maar golden hits
16: uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit

Wereldhit over geroddel of over het geroezemoes in de wandelgangen. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye, Joe Gold met nu Tony Christie. Dit is I Did What I Did voor

eind 1976 een aanslag overleefde. En dat hoor je en dat voel je. De titel Exodus gaat niet alleen over Mozes en zijn volk. Het gaat ook over vluchten en herbeginnen en blijven voortgaan. De songs pakken ook grote thema's aan. Religie, politiek, veranderingen, seks. En muzikaal is het meer dan pure reggae. Je krijgt ook wat blues, soul, funk en rock. Kant A van de LP eindigt met de titeltrack Exodus. Die single wordt nummer 1 in Jamaica en top 15 in de UK. De B-kant van de LP is Jammin', Waiting in Vain, Three Little Birds, One Love. Eigenlijk een greatest hit op een LP die op dat moment nog nieuw is. 3 juni verschenen dus. Het is de plaat waarmee Bob Marley wereldster wordt. En jij? Je hebt nu een perfect excuus om de radio wat luider te zetten. En ik leg nog eens Three Little Birds op. Geniet ervan.

0: fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson.

golden hits van Cher, The Gypsies, Tramps en Thieves. Cher werd onlangs 80 jaar, in mei gebeurde dat. Maar haar carrière blijft gewoon verder gaan. Ze heeft ook een veel jongere vriend. Er zit een leeftijdsverschil van 40 jaar op, waarop ze nonchalant zei, ja, echte aantrekkingskracht doet niet aan wiskunde. Slim gezegd. Dit is Stevie Wonder.

John Fogerty, Creedence Clearwater Revival en Proud Mary bij Joe Gold. Heb je de app van Joe Gold al gedownload? Handig, want dan kan je overal ter wereld ook gewoon naar ons blijven luisteren en de playlist bekijken en berichten sturen. En genieten natuurlijk van al die golden hits. Dit is My Forbidden Lover van Chic.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En ja?
0: Zonnebril.
1: De zon.
0: Doe er even eens.
1: Hoe?
0: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken, maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
11: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
10: De regering werkt daarom nu aan een noodwet bis. De Vlaamse regering verplicht de lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen. Zoals de communicatie met de reizigers en de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat de lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden. Dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. En op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt ook niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met ook heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Maximaal rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. En tijdens het weekend wisselvallig met wat regen. En de maxima blijven dan rond 19 graden.
9: Dit is Joe Gold.
7: Met Carol Schmitz.

alles geven op die mooie verlichte disco dansvloer met Jimmy Bohorn. Daarvoor de Boomtown Rats. Welkom bij de hits van Schmidt, elke voormiddag tussen 10 en 12 met heel veel muziek. Onder andere ook nummer 1 hit uit 1979 voor Earth and Fire dit uur. Maar ook de Jacksons. En nu een van de hoogvliegers uit onze recente 60s Top 500. Ze stonden op nummer 21 met Nights in White Satin.

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Amai, die civietje was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
1: Europa? Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
8: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo's Koopman.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Het beste uit de 60s, 70s en meer. En de Rolling Stones nu. Nieuwe plaat verschijnt op 10 juli. En het gaat als een lopend vuurtje. De geruchten dat ze in 27 opnieuw op tour gaan. Geweldig toch? The Last Time.

Als er een feest gebouwd werd in 1979, dan was de kans groot dat je Lou en zijn Hollywood Bananas hoorde. Kingston, Kingston bij Joe Gold. Zo dadelijk met Crispian St. Peters en de Pied Piper. En ook Julie Covington en Don't Cry For Me Argentina. En dit is The Long Train Running van de Doobie Brothers. Yeah.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.

0: geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
5: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

Ja, meer musical wordt het niet. Uit Evita, nummer 1 hit uit 1977. Don't Cry For Me, Argentina, Julie Covington. Good times, great music. En dit waren de hits van Schmidt. Morgen zijn we er terug tussen 10 en 12. Zometeen vanaf 12 uur, Astrid Philips. En dit zijn de Bay City Rollers.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
8: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
7: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
9: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus, ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
7: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistenttrainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Zeker als u zo gaat fluisteren, is het antwoord toch volmondig ja op de vraag Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. Zeer goedemiddag, welkom op deze woensdag 3 juni alweer, waarmee we dus meteen ook in het midden van de week zitten met een jarige vandaag. Daar moet ik zeker ook en vast nog iets van draaien van Suzy Quattro. Maar eerst nog een paar andere pareltjes erbij halen. Van Elton John bijvoorbeeld, zo meteen als Song for Guy. Nou, hier, een van de iconen van de jaren 80. Paul Young met Love of the Country.

net meer dan een paar woorden heeft hij nodig om je toch maar kippenvel te bezorgen. Elton John in Song for Guy. En hier dan vooral geen te ingewikkelde woorden, geen ingewikkelde teksten, maar wel plezante muziek hoor. Met Sugar Sugar, dit zijn de

0: Ik vind het eerlijk gezegd een plezant trucje. Zo heel klein, zachtjes beginnen met een akoestische gitaar. En dan dat refrein, dat knalt als geen ander. Zo gaat het er zo meteen aan toe bij Boston en More Than a Feeling.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belopperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.

straks dan een plekje zoeken om te kunnen hustlen. Want Van McCoy is onderweg voor jou. Nou, hier dan nog eens pure 50s energie met de man met de iconische zwarte bril en dan die gitaar die de popmuziek voorgoed veranderde. Buddy Holly en Oh Boy. Allemaal.

vieren, Hassels. En ik hoop dat je meegedaan hebt, want het is wel plezant. Dansen doet altijd deugd. Femme Kooi heeft jou daarnet nog eens voor uitgenodigd. En ik had het jou daarnet verteld. We zitten met een muzikale jarige vandaag. Op deze 3 juni mag Suzy Quatro 76 kaarsjes uitblazen. Powervrouw Suzy Quatro, die in de jaren 70 zowat alle geschreven en ongeschreven wetten van de rockmuziek herschreef. Je krijgt ze zo meteen van haar grootste hits met She's in Love with You. Na onder andere deze Manfred Mann's Urban nog en Blinded by the Light.

Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

Voor een vandaag 76-jarige Suzy Quatro, deze She's in Love with You. Dat is een hit van haar uit het jaar 1979. Maar we zouden net zo goed recenter kunnen gaan, want ze heeft voorbije maand maart nog een nieuw album uitgebracht. Het album Freedom. Maar je weet dat hier bij Joe Gold alleen maar muziek uit de jaren 60, 70, 80. Dus laten we toch even passeren. En blijven we gaan voor de hits die we kennen. Ook bij Bee Gees is dat het geval. Je hoort ze nu dan hier met Howdy.

0: Jackie Wilson was dat net nog met I Get the Sweetest Feeling. Straks even plaatsmaken dan voor een Vlaams monument van de kleinkunst. Met Wim de Kranen zijn Rosanna na de Nederlands-Amerikaanse Laurie Spee, die dit nummer ooit nog opnam in Hilversum, de studio's daar in Hilversum. How many times is dit van Laurie Spee?
1: How many times?

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD-Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD-Works.
4: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
3: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
5: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
3: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengde de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold met meteen een goede queen erbij, een killer queen zelfs meteen. Nog een goede week, volgende week donderdag is dan van dat de start van het WK voetbal en ook muzikaal kunnen we al in die voetbalsfeer raken. Met Jerry and the Pacemakers natuurlijk, You'll Never Walk Alone.

Goedemiddag. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan heel veel muziekgenres omarmen. Net zo goed de elektronische dancemuziek van vandaag. Maar het startschot van die elektronische dancemuziek die lag eigenlijk eind jaren 70 al bij Donna Summer, toen Giorgio Moroder achter de knoppen zat voor I Feel Love. En die hoor je zo meteen na ABBA nog en Ring Ring.

0: Ik denk niet dat we het ooit beu gaan raken. Deze I Feel Love van Donna Summer. Straks de Franstalige muziek erbij halen met Les Popies en Non, non, rien a changé. En ook de Beatles die gaan al een klein beetje die richting uit met hun Michel.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Zeg, Jasmin.
8: Uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht ze.
13: Rustig, Sian, even niet.
12: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
15: Amai, ik proef hier precies de zon.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Caraïbisch blauw
19: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
21: Alleen maar golden hits.
22: Uit de 60s,
21: 70s
22: en meer.
21: Dit is Joe Gold.

hey, Lepopie, nono, rien a changé. En stel u voor dat je een tijd uit elkaar bent met jouw geliefde, dan toch ontdekt van, hey, maar wij twee, dat is echt wel iets. Wij zijn voor elkaar voorbestemd. En wel, daar is een soundtrack voor. Peaches en Herb komen die zo meteen nog eens brengen met Reunited. Nou, hier dan de Bastard nog eens bij te halen. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

Liefde druipt er vanaf bij Peaches and Herb en Reunited. Muziek dan waar de Beatles af en toe wel eens jaloers op waren, waar ze zich later ook op inspireerden. Die komt van de Everly Brothers, zeker met deze Cathy's Clown.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Nou, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
10: Kissy, Keno, lekker lang uit likken. Kissy, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: De Volkswagen Gol Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.

Het is met blozende kaakjes als je naar dit hier luistert. Barry White en You're the First, the Last, My Everything. En nu dan 7 minuten en 48 seconden opschuiven terwijl ik maar één plaat draag. Daar zit Bob Dylan voor alles tussen met zijn Hurricane.

was Neil Diamond die het nummer schreef. Niet deze He's the Greatest Dancer, maar wel I'm a Believer. Wat dan uiteindelijk tot een wereldhit gebracht werd door Mickey, Davy, Michael en Peter. Of ook wel The Monkees.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth D.
10: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
9: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. En het EK-baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn, in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK-baanwielrennen trouwens plaats in ons land, in Heusden-Zolder. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Richard. Welkom nog steeds hier. Goedemiddag ook nog uiteraard op deze woensdag 3 juni. Waar ik jou nog even meepak hier bij Joe Gold met niks dan golden hits die dit uur dan nog mogen komen. Van Linda Ronstadt, Michael Jackson doet ook al mee. En hier dan een uberromantische Diana Ross. Die de soundtrack mocht verzorgen voor een romantische film meteen ook uit 75. Mahogany, waar ze niet alleen een van de hoofdrollen in wist te pakken, maar ook meteen de soundtrack mocht verzorgen. En dat is deze hier, hè. Theme from Mahogany. Do you know where you're going?

We bengelen deze dagen rond de 20 graden. De komende dagen duiken we er zelfs onder. Maar we geven niet op. Nee, de zon blijven we binnentrekken met muziek zoals deze hier. De surfers zijn dit nu. En windsurfen.

0: ik steun Tom Robinson volledig. Het is ook mijn advies. Listen to the radio. Maar wel een kleine waarschuwing erbij, want weet dat er een gil aankomt. Zometeen, het is er eentje van Michael Jackson. Helemaal aan de begin zit die van Don't Stop Till You Get Enough.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65 inch LG OLED TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.

Dingedong van Tietjen. En zit je op een feestje, begin je plots te trommelen op de koekjesdozen en blijkt daar toch wel niet iets in te zitten, zeker een wereldhit. Cecilia bijvoorbeeld, van Simon & Garfunkel.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmes.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat

0: Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Dit is Joe Gold.

romantisch met Dave Barry en This Strange Effect. Zometeen dan nog eens 180 graden keren voor van die vuile 70s disco met Foxy en Get Off. Na The Boys dan nog en Give Up Your Guns.

vind het plezant. Heerlijk om dit nog eens te dragen. Foxy en Get Off. En geschreven door de boss, door Bruce Springsteen, voor zijn idool, voor Elvis Presley. Maar uiteindelijk ingepalmd en tot een grote hit gemaakt door de Pointer Sisters. Deze Fire.

The Kinks, You Really Got Me. En ik ben dan toch al maar eens gaan piepen. Veel te nieuwsgierig gewoon. En het gaat goed worden, het gaat plezant worden. Ja, je gaat je amuseren. Zometeen tussen 3 en 6 bij Raf van Brussel. Heel veel plezier daar. Maar net zo goed nog even hier, hè. Met Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
5: Een goede middag. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Tech-journalist Kenneth D.
6: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
5: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
4: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

0: Joe Gold.
1: Supertramp was dat en fijne woensdagmiddag. Op 3 juni 2007 werd Kansas City even de luidste gitaarles ter wereld. Maar liefst 1683 gitaristen spelen tegelijk die legendarische riff van Smoke on the Water van Deep Purple. En daarmee verpulverden ze het vorige record van 1323 deelnemers. Maar laten we eerlijk zijn, als er één riff is die bijna elke beginnende gitarist kent, dan is het wel... Tot 6 uur, van harte welkom.
0: Joe Gold.

keken allemaal wel naar de Soundmix Show vroeger, op de Nederlandse televisie, waar onder andere Helmoet Lotti nog furoren maakte, met presentator Henny Huisman. Die speelde destijds de drums in deze band Lucifer. Je moet het videoclipje maar eens opzoeken op YouTube. De boomlange Henny Huisman in een verloeren kostuum, inclusief lange haren achter het drumstel. Rond 3:30 trouwens nog meer Nederlandse tv-nostalgie. Op 11 juli lanceren deze heren het album Foreign Tongues, waarop onder andere ook rockiconen als Paul McCartney en Robert Smith van The Cure zullen te horen zijn. Het werd trouwens in recordtempo opgenomen, zeggen ze. We zijn in topvorm, aldus Mick Jagger. Dat belooft, hè? Jumping Jack Flash.

0: Recentelijk ontdekt dat dus een sympathieke Nederlander is, die Don Rosenbaum. De laatste jaren schrijft en neemt hij vooral Franse chansons op. Zometeen, na de reclame, de enige vrouwelijke artieste die tegelijk futuristisch, stijlvol, maar ook een tikkeltje gevaarlijk kon zijn.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Zometeen mag ik weer een ongelooflijk populaire tv-reeks op een piedestalletje zetten. Ik heb twee tips voor jou. Een vrouwelijke huisarts en haar poetsvrouw. Maar eerst nog een streepje

Everything gonna be all right this morning.

0: Ja, yeah, verdiep in je ziel kijken, man. Met Muddy Waters en Manish Boy uit 55.
1: Joe Gold.
0: Zijn er nog huisartsen die nog iedereen bij naam kennen, waar de koffie altijd klaar staat en de grootste problemen vaak worden opgelost met een goed gesprek? Ah, vroeger was dat bijna altijd zo, hè. En in die vertrouwde wereld speelde de tv-reeks zich af, die ik nog eens wil belichten. Zeg eens A. Ah, een reeks die jarenlang een vaste plaats had in de huiskamers van Nederland en Vlaanderen. Centraal stond de gescheiden dokter Lydie van der Ploeg. Ik vond dat een mooie vrouw vroeger. En zij was veel meer dan een huisarts. Ze was een vertrouwenspersoon, een luisterend oor en vaak ook de spil waarom alles draaide. Maar de echte publiekslieveling werd al snel Mien Dobbelsteen. De volkse en recht voor de raap huishoudster, de poetsvrouw dus. Onvergetelijk vertolkt door Carrie Tefsen. Met haar droge opmerkingen, gezonde nieuwsgierigheid en soms onbedoelde bemoeizucht zorgde ze voor heel wat lachsalvo's. Vooral ook in de interactie met haar man, Koos Dobbelsteen. Dobbelsteen was een bouwvakker, geloof ik. En vooral de manier waarop ze stevast de telefoon opnam. Zo met assistenten van dokter Van der Ploeg. Zoiets moet dat geweest zijn. Wat Ziggens A zo bijzonder maakte, was vooral de herkenbaarheid. Het waren gewone mensen met gewone zorgen. Liefde, familie, burenruzies, gezondheid en vriendschap. Alles kwam voorbij, gebracht met de nodige humor. Het was een stukje thuis op televisie eigenlijk. Een reeks die liet zien dat de mooiste verhalen vaak de verhalen van gewone mensen zijn. Het was een van de populairste en langst lopende Nederlandse sitcoms. Opgenomen trouwens in een studio met live publiek. Midden jaren 80, dat geef ik nog even graag mee, keken zo'n 8 miljoen mensen naar de serie. 8 miljoen, waaronder dus ook heel veel Vlamingen. En dat liedje, dat kan ik en jij vermoed ik ook nog altijd meezingen.
2: Elke dag zeg ik tegen Koos, Koos... Die Joopie is een slechte omgang voor je. Die deugt niet. Maar kan net zo goed tegen de straatstenen zeggen, hoor.

0: De jonge Niels Sedaka bij Joe Gold met Laughter in the Rain. Ja, soms moet je gewoon, als je goed aangekleed bent, is goed lachen wanneer het regent. Joe Gold. Ik had het daar net over zeggen. Eens A brengt te veel herinneringen los bij jullie. Jessie stuurt, Mien Dobbelsteen was de grappigste van allemaal. De wachtkamer leek precies op die van onze dokter vroeger, laat Peter nog weten. David vond Koos altijd geweldig. Dat was de man van Mien Dobbelsteen. Magda die stuurde, mijn tante kende iemand die als figurant heeft meegespeeld. Dat is cool, zeg. Dokter van der Ploeg had zoveel geduld. Zo'n huisarts zou ik ook wel willen, had Annelies doorgestuurd. Ludo die is ooit naar een signeersessie van de cast geweest. Ook geweldig, zeg. Tom die stuurde nog dat hij de serie vorig jaar nog heeft bekeken op VTM Gold in de app. Dat was pure nostalgie. En Sophie tenslotte stuurde, Raf, na jouw item ben ik meteen op zoek gegaan naar oude afleveringen. Ik heb ze gevonden op YouTube. Zalig. Ja, heerlijke reeks was dat toch.
1: Hersteld, Carglass vervangt. Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk hier.

0: budget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoopman!
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Tiro Goal Edition, vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

Ja, mocht ze vandaag de dag bestaan, die Jennifer Jennings, dan zou haar naam op een hippe manier worden afgekort naar JJ, vermoed ik. Denk ik, hè? Ah ja. Als Jennifer Lopez J-Lo is, dan wordt Jennifer Jennings ongetwijfeld JJ. Sheena Easton komt eraan, maar eerst Hold the Line van Toto.

0: Stevie Wonder met Uptight bij Joe Gold. Na het nieuws van 4, de man die van Me and Mrs. Jones misschien wel de bekendste buitenechtelijke afspraak uit de muziekgeschiedenis maakte. Maar toch draai ik er een ander nummer van.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou.
7: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Soehal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latré.
8: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
7: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keer meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
6: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

In het najaar van 1961 stond Can't Help Falling in Love op nummer 1 in Amerika en was 20 aaneengesloten weken niet van die positie weg te slaan. Het album ook niet. Dat record dat werd trouwens pas verbroken in 1977, dus 16 jaar later, door Fleetwood Mac's album Rumours. Dat is wel ontzettend straffe. Nu drie mannelijke troubadours op een rij bij Joe Gold. John Denver, Curtis Mayfield en deze gentleman met zijn gitaar, een snor en een fluit dat wereldberoemd werd. Oké, dat klonk misschien een beetje vreemd. Excuses.

0: country boy, yeah!
1: John Denver, thank God I'm a country boy. Ondertussen is er heel triest nieuws binnengekomen. Want Margriet Hermans die is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van agressieve kanker. Dat heeft haar dochter Céline daarnet bekendgemaakt. En met het overlijden van Margriet verliest Vlaanderen een unieke persoonlijkheid. Als zangeres, als presentatrice en als politica wist zij gedurende tientallen jaren een bijzondere plaats te veroveren in de harten van heel veel mensen. Ze werd geliefd om haar warme uitstraling, haar aanstekelijke lach, haar oprechte betrokkenheid bij haar publiek. Ze bracht muziek, entertainment en menselijkheid samen op een manier die alleen zij kon. Generaties Vlamingen, jij ook, ongetwijfeld groeide op met haar stem, met haar humor, met haar heerlijke bulderlach en haar aanwezigheid op televisie en op radio en op het podium. Naast haar professionele verdiensten zal ze ook herinnerd worden als een heel sterke vrouw die met moed en waardigheid door het leven ging. Haar liefde voor haar familie, haar passie voor haar muziek en haar onverwoestbare levenslust maakte haar tot een inspiratie voor velen. Onze en mijn gedachten gaan uit naar haar echtgenoot, naar haar dochter Céline, de familie, de vrienden en iedereen die haar lief had. Rust zacht, lieve Margriet. We gaan je missen. Dikke zoen.

0: voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Alleen

Need a Million in 1, 2, 3 van Dream Express. Margriet Hermans is helaas overleden op 72-jarige leeftijd. Ja, het raakt ons allemaal natuurlijk. Er komen heel veel berichtjes binnen. Katrien die stuurt, ik heb er geen woorden voor ons, Margrietje, zo'n super positieve, enthousiaste madame. Met het hart op de tong, geen rat voor de ogen. Ze zei steeds zoals het voelde, een top madame. Anja zei, krijg over mijn ganse lichaam koude rillingen bij het horen van het overlijden van Margriet. Heel veel sterkte gewenst aan haar nabestaande. Patrick zei, Margriet was een goed lachse vrouw, wat zal ik haar muziek ook missen. Heel veel sterkte aan de familie en vrienden. Niels die zei, mooi eerbetoon en bedankt om alle mooie mannen nog eens te spelen. Liesbeth stuurde nog, oh het is toch niet waar zeker, onze Margriet. Dat raakt mij nu tot in mijn kleine teen en elke porie op mijn huid. Heel veel sterkte voor ieder van hun. En Laurens bijvoorbeeld ook nog, dikke knuffel. Margrietje zal nooit vergeten worden.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: Die zachte stem, een scherpe pen en genoeg klassiekers voor een lange autorit bij zonsondergang. Dat is Jackson Browne. Mijn vrouw en ik speelden er zelfs een song van tijdens het verlaten van de kerk na onze huwelijksviering. Everywhere I Go was dat.
1: I hear your heart beating everywhere.
0: De mooie tekst hoor.

0: Dit was ik bijna vergeten. Choco! Rewind. Want morgen is het weer donderdag en dan neem ik je in een Juggled Rewind mee terug naar die bewuste dag. Dat zal dan, wat is het morgen, 4 juni zijn zeker, hè? 4 juni, ja, 4 juni zijn. Maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s, ik ben het niet die dat zal bepalen, maar het is het rad dat hier weer in de studio is binnengerold. En ik mag daaraan draaien en dat ga ik nu dus ook doen. Het rad stopt op een jaartal. Het jaartal 1983. Dus morgen ga ik samen met jou terug naar 4 juni 83. En zal ik jullie een beetje onderdompelen in hoe het was om op die dag te leven en de wereld te beleven. Hoe hij die dag op je afkwam. Maar dat is dus voor morgen. Eerst nog Neil Diamond en nog iemand. Maar ik weet nog niet welke.
1: Juggled Rewind.

0: Margriet Hermans was geweldig, maar dat was deze Olivia Newton-John ook, maar ook overleden aan die klote ziekte. A Little More Love. Na het nieuws, de man die mee verantwoordelijk was voor Smoke on the Water, maar ook voor dat vrolijke liedje met die kikker.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou.
6: Goedemiddag. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latré.
7: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van €139 miljoen door en wil eigenlijk al meteen €10 miljoen daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
6: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
5: Dit is Joe Gold.

9 minuten over 5 op deze toch wel trieste woensdagnamiddag met het bericht dat Margriet Hermans is overleden. Maar de Actua-plaat, die gaan we zo meteen gewoon draaien. Dus ik ga jou weer nodig hebben om suggesties af te vuren in de Joe-app op een, als gevolg op een stukje Actua dat ik je zo meteen zal voorlezen. Na The Runner van 3 Degrees en deze van Steppenwolf.

The Runner van 3 Degrees, de nummer 564 in de 70s top 1000. Een klein stukje verkeersgeschiedenis rijdt binnenkort de garage in, want vanaf juni 2027 hoeft u bij pech niet langer de koffer in te duiken op zoek naar die vertrouwde rode gevarendriehoek. Jarenlang was ze de trouwe metgezel van elke bestuurder met pech, maar haar pensioen is in zicht. Voortaan volstaan de richtingaanwijzers of de alarmlichten om andere weggebruikers te waarschuwen dat er iets mis is. Dat betekent dus minder gedoe langs drukke wegen en minder risico voor wie zijn driehoek nog snel even tientallen meters achter de wagen moet neerzetten. Want dat gebeurde vaak. Hè. Het was ook verplicht trouwens. De gevarendriehoek verdwijnt dus niet helemaal uit ons collectief geheugen, maar wel uit het verplichte verkeersplaatje. Beetje alsof het cassettebandje, de telefooncel en de wegenkaart er een oude verkeersvriend bij krijgen in de eregalerij van weet je nog wel dat we dat moesten gebruiken? Welke 60s, 70s of 80s plaat kan jij thematisch ophangen aan dat bericht dat de verkeersdriehoek, de gevarendriehoek, zal verdwijnen volgend jaar? De Joe-app, dankjewel.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: Doe er even eens.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmens.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Caraïbisch blauw
9: of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Alleen maar golden hits
12: uit de 60s, 70s en meer.
11: Dit is Joe Gold.

Wat een geweldige baslijn, hè. En de opzwepende jonge Steve Winwood samen met Spencer Davis Group. Keep on running. Veel suggesties binnengekomen wat de Actua-plaat betreft. Ik ga er zo meteen eens doorgaan na deze Maxine Nightingale en Ride.

Wat een geweldige achternaam. Ben ik een beetje jaloers op, hoor. Raf van Brussel of Maxine Nightingale. Nachtegaal. Laat maar komen. Ik ga mijn achternaam laten vervangen, denk ik. Right Back Where We Started From uit 1975. Joe Gold. Een klein stukje verkeersgeschiedenis rijdt binnenkort de garage in, want vanaf juni 2027 hoeft u bij pech niet langer uit de koffer, of in de koffer liever, op zoek te gaan naar die vertrouwde rode gevaren driehoek. Voortaan volstaan de richtingaanwijzers eraf om andere weggebruikers te waarschuwen dat er iets mis is. Dat betekent minder gedoe langs drukke wegen en minder risico voor wie zijn driehoek nog even snel tientallen meters achter de wagen moet neerzetten. De gevarendriehoek verdwijnt dus niet helemaal uit ons collectief geheugen, maar wel uit het verplichte verkeersplaatje. Een beetje alsof het cassettebandje, de telefooncel en de wegenkaart er een oude verkeersvriend gaan bijkrijgen in de eralgalerij van weet je nog wel wat we toen moesten gebruiken. The Long and Winding Road volgens Gerard of Gerard. Ja, zeker als je op de takelwagen moet wachten. Zet hier nog bij Beatles. De muzikale versie van de pechverhelper bellen, laat Saskia weten. SOS van ABBA. Oh no, this is the road to hell. Geweldig nummer van Chris Rea, Road to Hell. Chris Rea, dus voorstel van Tom. Ja, opgelet, Danger Zone, Highway to the Danger Zone dan nog. Gevarenzone, Katrien vond dit een heel logische keuze. Kenny Loggins. Ja, en Orange Crush, de orange, dus de kleur van de richtingaanwijzers, laat Jan weten. R.E.M. Want voortaan moeten we de alarmlichten het werk laten doen of de richtingaanwijzers. Flash van Queen voor Michelle. Sign of the Times van Prince. De gevarendriehoek verdwijnt, maar de richtingaanwijzers nemen het over. Dankjewel, Anneleen. Ja, heeft er ook mee te maken, hè. Safety Dance, Man Without Hats voor Lies. Maar we hebben gekozen voor de suggestie van Petra, Mark en Erik. Red light spells danger. Beetje waarschuwingslichten en gevaar. Zit in het correcte thema. Billy Ocean. Dank jullie wel allemaal. Grote dank.

0: hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radion.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Alleen maar golden hits
8: uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is Joe Gold.

De heren die van Glamrock een feestje maakten waar iedereen welkom was. En misschien wel mijn absolute nummer 1 van de suite. Funny Funny, Desmond Dekker, die komt eraan met zijn The Israelites. Elton John met zijn Your Song. Laat ons dat maar opdragen aan onze Marguerite. Maar nu deze geweldige soul-legende, Barry White bij Joe Gold.

Desmond Dekker, Mr. Reggae Man, naar twee soulmannen, Sam en Dave. Ik wens je toch nog een heel fijne avond toe. Geniet van 60s at 6, 70s at 7 en we horen elkaar morgen terug hier bij Joe Gold voor de allerbeste muziek uit de 60s, 70s en

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een naald, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
8: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
9: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
8: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
9: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
8: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
10: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
14: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar kijk, ja, het heeft niet mogen baten.
13: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
15: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms toch beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
13: Uit de telling bleek ook dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
12: Dit is Joe Gold.
16: 60s at 6.
12: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: nog eens meer vakantie voor je geld? Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Dit is 60s at 6.
10: Alleen maar golden hits.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
5: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten. Alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
4: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
6: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
4: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
7: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms toch beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
4: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde derde. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de derde etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, Sian, even niet.
7: Als ik dat niet vind, pak ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè?
10: Ah, bon?
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
14: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
17: Info in voorwaarden op carglass.be.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
20: Dit is 70s at 7.
21: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal. Volkswagen.
7: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
8: Dit is

0: maar golden hits uit de jaren 70.
1: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
2: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper. Maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
1: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij de Volvo Car-fabriek in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodentol na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water gevallen van de Seine. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

One, two. One, two.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
2: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus we hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
1: Margriet werd 72 jaar. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
3: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrijstanden boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
1: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokken en Braschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Agenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want daar is de weg afgesloten door de Oosterweelwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
2: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria El Wadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.